Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen, ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
2: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, to be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
1: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook, hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren, het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over Racing Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading. Het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen. Ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
2: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
1: Bij herzoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook, hij moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren, het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over Racing Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerp. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Ja, grote ontlading, het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
3: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
4: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
3: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
4: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
5: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
7: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
8: Soul Tracks, elke zaterdagavond 3

Bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Kijk eens aan, je woensdag is begonnen. En je woensdag starten met deze plaat. Hoe heerlijk is dat? Alison Moyet van de band Yazoo in der tijd. Deze keer met een solo-hit. Dat was Love Resurrection. Trouwens, het was een hit in 1984. En 1984 is toch wel het jaar dat de beste muziek volgens mij gemaakt is. Goedemorgen, dit is de Wakkere Waaslander. Kijk eens aan, Sting is er ook al bij. Met All This.

laat ons eerlijk zijn, jong zijn zit toch vooral een beetje in het kopje, hè? In de geest. Je kan je oud gedragen en jong zijn, maar je kan je ook jong gedragen en oud zijn. Kijk eens aan. Forever Young, DJ-licious en Milo. Dit komt uit ons eigen land en wat een plaat voor Vaya Con Dios. Don't cry for Louis.

Jim Gilstrap, speciaal voor alle swingers onder jullie. Swing your daddy. Enfin, laten we toch maar een beetje proper houden vanochtend. Goedemorgen, zometeen een blik op de weerkaart.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Radio Land van Waals. Hits en classics.
3: Dit

droger en 19 graden. Donderdag bewolkt, maar droog bij 23 graden. En vanaf vrijdag veel zon, dan kan het zelfs 26 graden worden. Kijk eens aan, alleen maar dingen om naar uit te kijken. Onder het motto, it's gonna be right. Zo had Sherilyn het toen ook begrepen.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas is nog maar net het nieuwe grasplein in gebruik of er duikt al een probleem op. Het gras dat normaal fris groen moet ogen vertoont een gelige schijn. Volgens de stad komt dat door het intensieve gebruik door bezoekers en de droge startperiode na de aanleg. Het stadsbestuur benadrukt dat de situatie nauw wordt opgevolgd en dat er indien nodig extra maatregelen komen, zoals bemesting. De populaire groene zone blijft intussen gewoon toegankelijk voor het publiek. En hoe zit het nu met de bouw van het nieuwe Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas? Als alles meezit, zouden de deuren moeten openen in 2032 aan de Neerkouter. Dat is langs de N41. Maar dat tijdspad hangt af van mogelijke juridische procedures die de bouw nog kunnen vertragen. Volgens het stadsbestuur zijn ingrepen aan de omliggende kruispunten cruciaal om het extra verkeer op te vangen. Zo komen er onder meer een fiets- en voetgangers te

0: tunnel onder de N41 en aangepaste verkeerslichten aan de N70 en Heimolenstraat. Het project voor de verhuis van het ziekenhuis loopt al sinds 2007. In Lokeren organiseert de stad deze zomer een vernieuwde zomerschool voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij taal en leren. Tussen 10 en 21 augustus krijgen zo'n 60 leerlingen uit het basisonderwijs intensieve begeleiding om hun Nederlands leerhouding en zelfvertrouwen te versterken. De zomerschool wordt opgezet in samenwerking met Theater Tomaat en combineert leeractiviteiten met speelse werkvormen. Volgens de stad wordt het project na afloop geëvalueerd en mogelijk verder uitgebreid. Een dodelijk verkeersongeval in Vraassenen heeft het leven gekost aan een 57-jarige begeleidster van een schoolbus uit het buitengewoon onderwijs. Het ongeval gebeurde gisteravond rond 5 uur, kort nadat de bus de laatste leerlingen had afgezet. Aan boord waren enkel nog de chauffeur en de begeleidster toen het misliep bij het oprijden van de provinciale baan, nabij de afrit van de E34. De schoolbus werd in de flank geraakt door een vrachtwagen en kantelde. De begeleidster overleefde de klap niet, de chauffeur raakte lichtgewond. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht. Radio Land van Baas.
1: De wakkere Waaslander.

Je kent ze nog van die hele grote hit Car Wash. Dat waren die van Royce Royce. Wishing on a Star werd later nog eens een hit voor de Covergirls die het liedje hebben gecoverd. Kijk eens aan. Goedemorgen, dit is Land van Maas, de nummer 1 in hits en in classics. Het midden van de week. Dit is de ochtend met Daft Punk en Around the World.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18:30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

Nederlandse en Vlaamse artiesten die tegenwoordig elkaar vinden. Maxime en Babette was daar één van. Dat was hoe dan ook. En of we echt over een revolutie kunnen praten, dat is nog maar een vraag natuurlijk.

0: Flyby van de Britse band Blue op Land van Maas. Nieuws en weer om 8 uur. Je bent up-to-date met ons.
1: Dit de is Radio Land van Maas. Sint-Niklaas,
0: maar eerst accelereert helemaal alleen. Want
1: 11.9 FM en online op rlvw.be.
2: De tieners die een aanslag hebben gepleegd op een moskee in San Diego zijn wellicht online geradicaliseerd. Dat zegt de FBI. De twee zijn zelf omgekomen. Ze lagen dood in een auto. Bij hen lag een manifest met woorden van haat.
3: The victims who lost their lives yesterday were there to help others, be part of a community that came together in peace. Instead, they were confronted by teenagers who appear to have been radicalized online to believe that they didn't belong because of how they looked or where they worshipped.
2: Bij huiszoekingen vond de politie meer dan 30 vuurwapens en een kruisboog. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio reist eind deze week naar Zweden voor een NAVO-top. Die belooft gespannen te verlopen door de oorlog in Iran. Rubio wil pleiten voor meer investeringen in defensie en een betere verdeling van de lasten onder de leden. Eerder was ook president Trump al scherp voor de Europese NAVO-landen, omdat ze zich niet wilden mengen in de oorlog in Iran. Maar mogelijk gaan NAVO-lidstaten straks toch schepen begeleiden in de straat van Hormuz. En een kleine overwinning voor Donald Trump. Bij republikeinse voorverkiezingen in Kentucky wint de kandidaat die hij heeft gesteund. Tegen de zetelend afgevaardigde. Die was al een tijdje bijzonder kritisch voor Trump. In Deurne bij Antwerpen is mogelijk brand gesticht in een rijhuis. De bewoner raakte bevangen door de rook en moest naar het ziekenhuis. Hij kan voorlopig niet terugkeren. Het huis is onbewoonbaar. Er loopt een onderzoek naar de dader. In het voetballicht stond daar op koers voor winst in play-off 2. Het won van Westerlo met 1-2 en springt zo over Racing Genk. Dat raakte niet verder dan 0-0 gelijkspel tegen Antwerpen. En Charleroi en OH Leuven speelden 1-1 gelijk. Er is nog één speeldag te gaan. En in Engeland is Rode Duivel Leandro Trossard kampioen met Arsenal. Wel zonder te spelen, Bournemouth en Manchester City speelden 1-1 gelijk. En daardoor kan niemand Arsenal nog inhalen. De spelers van Arsenal volgden wel de wedstrijd samen. Grote ontlading, het is de eerste landstitel voor Arsenal in 22 jaar tijd. Ook aan het stadion in Londen kwamen supporters gisteravond vieren. We starten nog met regen, maar stilaan is het overal droog bij 19 graden. Morgen droog en al 23 graden. Vanaf vrijdag barst een periode met zomers weer los.
4: Een bouwplan? Daar houden we van.
5: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
4: Strak modern of landelijk klassiek?
5: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
4: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
5: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's think twice.
1: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Sound of the 80s, die deze keer uit Duitsland kwam. Sandra, en ze treedt regelmatig nog wel eens op van die 80s revival parties. Dat was I'll Never Be Maria Magdalena. Een hele goede morgen, welkom.

Lisa Stansfield, op zijn minst toch wel populair eind jaren 80 en 90, hoor. Dat was All Around the World. Je woensdag is begonnen. Goedemorgen allemaal. Opstaan en wakker worden. Je doet het met ons. Brede broekspijpen aangetrokken en onze disco-schoenen. Get up and boogie. Dat is de boodschap van Freddie James.

0: En Colruy trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be.

We laten je goedgezind aan deze woensdag beginnen. Bedankt aan Earth, Wind & Fire. Dat was Sparkle. Hey, er kunnen wat buien vallen, maar in de namiddag wordt het droger bij 19 graden. Donderdag bewolkt, droog en 23 graden. En vanaf vrijdag goed nieuws. Dan gaat het zonnetje schijnen en blijft het droog bij temperaturen tot 26 graden. Dit is Donna Lewis.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas is nog maar net het nieuwe grasplein in gebruik of er duikt al een probleem op. Het gras dat normaal fris groen moet ogen vertoont een gelige schijn. Volgens de stad komt dat door het intensieve gebruik door bezoekers en de droge startperiode na de aanleg. Het stadsbestuur benadrukt dat de situatie nauw wordt opgevolgd en dat er indien nodig extra maatregelen komen, zoals bemesting. De populaire groene zone blijft intussen gewoon toegankelijk voor het publiek. En hoe zit het nu met de bouw van het nieuwe Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas? Als alles meezit, zouden de deuren moeten openen in 2032 aan de Neerkouter. Dat is langs de N41. Maar dat tijdspad hangt af van mogelijke juridische procedures die de bouw nog kunnen vertragen. Volgens het stadsbestuur zijn ingrepen aan de omliggende kruispunten cruciaal om het extra verkeer op te vangen. Zo komen er onder meer een fiets- en voetgangerstunnel onder de N41 en aangepaste verkeerslichten aan de N70 en Heimolenstraat. Het project voor de verhuis van het ziekenhuis loopt al sinds 2007. In Lokeren organiseert de stad deze zomer een vernieuwde zomerschool voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij taal en leren. Tussen 10 en 21 augustus krijgen zo'n 60 leerlingen uit het basisonderwijs intensieve begeleiding om hun Nederlands leerhouding en zelfvertrouwen te versterken. De zomerschool wordt opgezet in samenwerking met Theater Tomaat en combineert leeractiviteiten met speelse werkvormen. Volgens de stad wordt het project na afloop geëvalueerd en mogelijk verder uitgebreid. Een dodelijk verkeersongeval in Vraassenen heeft het leven gekost aan een 57-jarige begeleidster van een schoolbus uit het buitengewoon onderwijs. Het ongeval gebeurde gisteravond rond 5 uur, kort nadat de bus de laatste leerlingen had afgezet. Aan boord waren enkel nog de chauffeur en de begeleidster toen het misliep bij het oprijden van de provinciale baan, nabij de afrit van de E34. De schoolbus werd in de flank geraakt door een vrachtwagen en kantelde. De begeleidster overleefde de klap niet, de chauffeur raakte lichtgewond. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.
2: De wakkere Waaslander.

Als je denkt aan Aha, dan denk je natuurlijk aan die hit Take On Me, maar ze hebben wat meer gemaakt dan dit. Dat was Tachi. Het zijn de platen die je hoort op Land van Maas natuurlijk. Goedemorgen, woensdagochtend. Leuk dat je naar ons luistert. Ik heb zometeen Offenbach met Miles Away en Hit That Perfect Beat van Bronski Beats. Maar eerst Major Hawthorne. Dit is Henny en Ginger Ale.

met de stem van Xander de Buissonnier, Volumia en Blijf bij mij. Goedemorgen, we blijven nog even bij jou tot 9 uur voor de Classics ochtend eraan komt, hier op Radio Land van Maas. Zullen we nog eens wat plaats maken voor wat nieuw platenwerk? Het is de nieuwe van Madonna samen met Sabrina Carpenter. Dit heet Bring Your Love.

Ik denk niet dat we dit hadden zien aankomen. Deze samenwerking tussen Madonna en Sabrina Carpenter. Maar laat ons eerlijk zijn, het is aardig gelukt hoor. Dat was Bring Your Love. Nieuws en weer om 9 uur en dan de classics ochtend. Geniet ervan. 2 uur lang de grootste klassiekers uit de 70s, 80s en 90s. Dit zijn DNCE, Cake by the Ocean. Oh.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen te goed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Vraassenen is een vrouw van 57 omgekomen bij een zwaar verkeersongeval met een schoolbus en een vrachtwagen. Die reed de bus langs de zijkant aan op een kruispunt. De begeleidster van de bus overleed ter plaatse. De chauffeur liep lichte verwondingen op. Er zaten op dat moment geen leerlingen op de bus. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de buschauffeur een fout maakte door onoplettendheid. Hij was niet onder invloed, maar zijn rijbewijs is voorlopig ingetrokken. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten. Maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen. En de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertaks van 15% op Europese goederen. In het centrum in het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
0: Deuren, woonveranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.

reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas. Gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
2: Radio Land van Waas.
3: De nummer 1 in hits en classics. Dit is

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas is nog maar net het nieuwe grasplein in gebruik of er duikt al een probleem op. Het gras dat normaal fris groen moet ogen vertoont een gelige schijn. Volgens de stad komt dat door het intensieve gebruik door bezoekers en de droge startperiode na de aanleg. Het stadsbestuur benadrukt dat de situatie nauw wordt opgevolgd en dat er indien nodig extra maatregelen komen, zoals bemesting. De populaire groene zone blijft intussen gewoon toegankelijk voor het publiek. En hoe zit het nu met de bouw van het nieuwe Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas? Als alles meezit, zouden de deuren moeten openen in 2032 aan de Neerkouter. Dat is langs de N41. Maar dat tijdspad hangt af van mogelijke juridische procedures die de bouw nog kunnen vertragen. Volgens het stadsbestuur zijn ingrepen aan de omliggende kruispunten cruciaal om het extra verkeer op te vangen. Zo komen er onder meer een fiets- en voetgangerstunnel onder de N41 en aangepaste verkeerslichten aan de N70 en Heimolenstraat. Het project voor de verhuis van het ziekenhuis loopt al sinds 2007. In Lokeren organiseert de stad deze zomer een vernieuwde zomerschool voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij taal en leren. Tussen 10 en 21 augustus krijgen zo'n 60 leerlingen uit het basisonderwijs intensieve begeleiding om hun Nederlands leerhouding en zelfvertrouwen te versterken. De zomerschool wordt opgezet in samenwerking met Theater Tomaat en combineert leeractiviteiten met speelse werkvormen. Volgens de stad wordt het project na afloop geëvalueerd en mogelijk verder uitgebreid. Een dodelijk verkeersongeval in Vraassenen heeft het leven gekost aan een 57-jarige begeleidster van een schoolbus uit het buitengewoon onderwijs. Het ongeval gebeurde gisteravond rond 5 uur, kort nadat de bus de laatste leerlingen had afgezet. Aan boord waren enkel nog de chauffeur en de begeleidster toen het misliep bij het oprijden van de provinciale baan, nabij de afrit van de E34. De schoolbus werd in de flank geraakt door een vrachtwagen en kantelde. De begeleidster overleefde de klap niet, de chauffeur raakte lichtgewond. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Hier hoor je altijd hits en classics.

0: Zondag 24 mei is de open deursdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 12 euro en alle info vind je op puinbroek.be/catnet.
1: De Land van Waas.
2: De Land van Waas.
1: Classics Ochtend.
2: Classics Ochtend.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen te goed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten, maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen en de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertax van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu classic hits non-stop.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner. Radio Land van Waal.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Seriemoordenaar Freddy Orion heeft nu al 736.000 euro aan dwangsommen te goed van de Belgische staat. Orion kreeg in 1980 levenslang voor de moord op 6 mensen. Pogingen om voorwaardelijk vrij te komen mislukten telkens. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens behandelt ons land Orion onmenselijk. Het eist een oplossing. Elke dag dat hij er niet is, komt er 1000 euro bij. In Knokke-Heist is een huis afgelopen nacht volledig uitgebrand. Niemand raakte gewond en de brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg op omliggende woningen. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek geopend. Het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten is officieel rond. De deal werd eigenlijk al vorige zomer gesloten, maar de lidstaten van de Europese Unie hebben de overeenkomst pas nu definitief goedgekeurd. Europa laat verschillende heffingen op industriële producten uit de VS vallen en de Amerikaanse president Trump belooft op zijn beurt een invoertax van 15% op Europese goederen. In het centrum en het zuiden van China zijn er nu al 22 doden gevallen bij overstromingen en aardverschuivingen. Bijna evenveel mensen zijn nog vermist. In verschillende regio's is de voorbije dagen uitzonderlijk veel regen gevallen. En volgens de weerkundige diensten is er nog niet meteen beterschap in zicht. Bij ons blijft het aan zee al droog vandaag. Elders is het nog regenachtig. Het kan ook nog altijd onweren bij maxima rond 19 graden. Vanaf morgen wordt het zonniger en warmer. Morgen halen we 22 graden. Daarna stijgt het kwik tot 25 graden en meer.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink Ramen en Deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Ronnie van de Vijver.
4: I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

Hele goedemorgen. Eminem was dat met Houdini deze keer. En daarmee is het weer al na 11 uur geworden vandaag. Woensdag, we zijn al 20 mei. En we schuiven op naar het mooie weer dat ons beloofd wordt. Vanaf morgen zal dat zijn. En dit zijn de Backstreet Boys met Quit Playing Games.

Cameraheads met Be Mine en zo dadelijk naar 88 met Inner City. Maar eerst naar zondag, want zondag is het weer Europa Run. Zonnig Zeelen straalt voor Europa Run. En in de gemeente is het dan ook heel wat energie en solidariteit. Tussen 7 en 11 uur passeren de teams door de straten van Zeelen. En er zijn ook meerdere feestzones met activiteiten tijdens en na de doortocht. Zoals het Zandbergplein, het Marktplein en de Zedelaan. Nu zondag dus de Europa Run die weer passeert in Zeelen. En je vindt trouwens ook meer info op de website www.europarun.nl.

0: Trakteert.
1: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.

Jasmin, zometeen 97, dat is een goede vraag. En dit weekend is het ook Ruiterkermis in Waasmunster. Van vrijdag tot zondag is dat. En op zondag zijn er ook heel wat optredens. Onder andere van Jo Valli en ook Bart Kuil. Normaal gezien zou zondag ook Margriet Hermans daar optreden. Samen met haar dochter Céline. Maar je hebt het gisteren wel gehoord in de media. Margriet Hermans heeft met onmiddellijke ingang een einde gemaakt aan haar carrière. En dat heeft te maken met de kankerdiagnose die ze gekregen heeft. Normaal gezien gaat haar dochter Céline wel nog optreden, nu zondag in Waasmunster. In elk geval wensen we Margriet ook natuurlijk het allerbeste in deze moeilijke periode waar ze nu door moet.

Je zou het misschien niet onmiddellijk verwachten, maar het nummer is al 25 jaar oud ondertussen. Live met Overcome. We gaan naar 12 uur, zo dadelijk komt Toos. En mij hoor je morgen weer vanaf 11 uur. Dit is nog Alexander O'Neill met Fake. Can I get some nasty bass? It's gonna be kinda right tonight.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
6: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
7: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur.

0: radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Toos Smet.
1: Goedemiddag.

Chris Isaak op woensdagmiddag bij Land van Waas. Blue Hotel. Van harte welkom. Fijn dat je luistert. Ik heb dan ook een uurtje hele leuke muziek voor je klaarstaan. Te beginnen met deze Belgisch-Nederlandse Judith. No.

oorspronkelijke nummer van Peter Frampton ergens in de jaren 70. En Big Mountain maakte er een reggae-versie van Baby, I Love Your Way. En hier is Billy Ocean. Get out of my dreams, get into my car. Ik vind niet dat hij dat op een heel vriendelijke manier vraagt eigenlijk.

0: Voedverzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Lisa Borre, dat is de artiestennaam van Lisa Schulte Nordholt. Een Nederlandse zangeres die toch wel heel populair was in de jaren 80. Populair nu, hier bij ons, is Michiel met het lokale nieuws.
1: Radio Land van Waas, regio nieuws.
2: Op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas is nog maar net het nieuwe grasplein in gebruik of er duikt al een probleem op. Het gras dat normaal fris groen moet ogen vertoont een gelige

0: Volgens het stadsbestuur zijn ingrepen aan de omliggende kruispunten cruciaal om het extra verkeer op te vangen. Zo komen er onder meer een fiets- en voetgangerstunnel onder de N41 en aangepaste verkeerslichten aan de N70 in Heimolenstraat. Het project voor de verhuis van het ziekenhuis loopt al sinds 2007. In Lokeren organiseert de stad deze zomer een vernieuwde zomerschool voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij taal en leren. Tussen 10 en 21 augustus krijgen zo'n 60 leerlingen uit het basisonderwijs intensieve begeleiding om hun Nederlands leerhouding en zelfvertrouwen te versterken. De zomerschool wordt opgezet in samenwerking met Theater Tomaat en combineert leeractiviteiten met speelse werkvormen. Volgens de stad wordt het project na afloop geëvalueerd en mogelijk verder uitgebreid. Een dodelijk verkeersongeval in Vraassenen heeft het leven gekost aan een 57-jarige begeleidster van een schoolbus uit het buitengewoon onderwijs. Het ongeval gebeurde gisteravond rond 5 uur, kort nadat de bus de laatste leerlingen had afgezet. Aan boord waren enkel nog de chauffeur en de begeleidster toen het misliep bij het oprijden van de provinciale baan, nabij de afrit van de E34. De schoolbus werd in de flank geraakt door een vrachtwagen en kantelde. De begeleidster overleefde de klap niet, de chauffeur raakte lichtgewond. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.
1: The music sounds great. Sounds great. Land van Waas.
2: Doos Smet.

0: Freedom of Fear van de Canadese Cameron Whitcomb. Het was een product van American Idol. En als je hem wil boeken, je weet maar nooit, voor je verjaardagsfeestje, dan betaal je al gauw €250.000.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

Forevermore bij Land van Waas van Molloco. Woensdagmiddag, wat gaan we weer doen met de kleine kindjes? Want het is niet echt super weer. Maar ik heb een tip voor jou. Je kan in Sint-Niklaas naar het huis van het kind, want daar is een workshop voor ouders en kleine kinderen om zo samen een band meer op te bouwen, samen te spelen, echt even aandacht aan elkaar te besteden. Vanmiddag in het huis voor het kind in Sint-Niklaas.

Nog eens een echte klassieker bij Land van Maas naar het einde van de lunchpauze toe. Dire Straits en So Far Away. Ja, einde van de lunchpauze. Het is bijna 1 uur. Dan komt er het nationale nieuws. En daarna kan je luisteren naar Waasland werkt tot 4 uur met onze Jeroen. Ik ga eruit met Poco, Rose of Cimarron. Tot morgen.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: Vasteland, goedemiddag. Welkom. Iets over één met Two Hearts van Phil Collins. Het is woensdagmiddag, het weer gaat keren en we stappen straks een zomerse periode in.
1: We gaan weer samen aan de slag.
0: Maar eerst aan de arbeid.

uur of vier samen met Hits & Classics. Een nieuwe vraag in de slimste Waaslander. En dus, zoals gezegd, bijzonder prachtige weerkaarten voor het Waasland. Dat is voor zometeen. Eerst uit Wind & Fire, September 9.

Jerry Rafferty en City to City hier bij Land van Waas in Waasland werkt. Ja, nieuws uit onze regio. We krijgen een nieuw ziekenhuis in Sint-Niklaas. Vitas gaat verhuizen. Misschien al in 2032, als er niemand nog een procedure opstart.

Hold On To My Love van Jimmy Ruffin hier bij Land van Waas. Vrienden, goed luisteren, want dit weerbericht wil je absoluut horen. Ja, vandaag nog wat regen mogelijk, maar het is echt van het laatste, want morgen gaan we naar zon met wolken en 23 graden. Geef toe, weer te komen, maar pas op, wacht, wordt nog beter. Vrijdag 28 graden en alleen maar zon. Zaterdag 29 graden en zonnig. Zondag 29 graden en zonnig. Ik geef toe, als je vandaag buiten loopt, het is moeilijk te geloven, maar het gaat gebeuren.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas is nog maar net het nieuwe grasplein in gebruik of er duikt al een probleem op. Het gras dat normaal fris groen moet ogen vertoont een gelige schijn. Volgens de stad komt dat door het intensieve gebruik door bezoekers en de droge startperiode na de aanleg. Het stadsbestuur benadrukt dat de situatie nauw wordt opgevolgd en dat er indien nodig extra maatregelen komen, zoals bemesting. De populaire groene zone blijft intussen gewoon toegankelijk voor het publiek. En hoe zit het nu met de bouw van het nieuwe Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas? Als alles meezit, zouden de deuren moeten openen in 2032 aan de Neerkouter. Dat is langs de N41. Maar dat tijdspad hangt af van mogelijke juridische procedures die de bouw nog kunnen vertragen. Volgens het stadsbestuur zijn ingrepen aan de omliggende kruispunten cruciaal om het extra verkeer op te vangen. Zo komen er onder meer een fiets- en voetgangerstunnel onder de N41 en aangepaste verkeerslichten aan de N70 en Heimolenstraat. Het project voor de verhuis van het ziekenhuis loopt al sinds 2007. In Lokeren organiseert de stad deze zomer een vernieuwde zomerschool voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij taal en leren. Tussen 10 en 21 augustus krijgen zo'n 60 leerlingen uit het basisonderwijs intensieve begeleiding om hun Nederlands leerhouding en zelfvertrouwen te versterken. De zomerschool wordt opgezet in samenwerking met Theater Tomaat en combineert leeractiviteiten met speelse werkvormen. Volgens de stad wordt het project na afloop geëvalueerd en mogelijk verder uitgebreid. Een dodelijk verkeersongeval in Vraassenen heeft het leven gekost aan een 57-jarige begeleidster van een schoolbus uit het buitengewoon onderwijs. Het ongeval gebeurde gisteravond rond 5 uur, kort nadat de bus de laatste leerlingen had afgezet. Aan boord waren enkel nog de chauffeur en de begeleidster toen het misliep bij het oprijden van de provinciale baan, nabij de afrit van de E34. De schoolbus werd in de flank geraakt door een vrachtwagen en kantelde. De begeleidster overleefde de klap niet, de chauffeur raakte lichtgewond. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: Radio Land van Waas.
4: Jeroen Verkruijsen.

0: Waasland werkt.
1: Ja, hou je klaar. Zometeen is er een vraag in de slimste Waaslander. En die is vandaag voor mensen die vaak kijken naar films en tekenfilms. Vooral rond actiehelden. Hou je klaar. Zometeen de vraag. 10 voor 2.
2: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
3: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Forever in Blue Jeans van Neil Diamond. Dit is Land van Waas. Ja, hij was nog bezig. Ja, de vraag is, als je vaak luistert, of je weet wat er nu gaat komen. Natuurlijk weet je dat. Het is tijd voor
1: de slimste Waaslander.
0: Maar natuurlijk, en het mocht iets makkelijker was, mijn commentaar in de inbox. Geen probleem, hè, wordt geregeld. We gaan naar het witte doek met actiehelden en tekenfilms. Welke superheld zegt vaak, met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid? Nou, wie zegt dat vaak? Die superheld, die wil ik graag in de inbox, of toch tenminste zijn naam, hè. info@rlvw.be. Met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid. Wie zegt dat vaak? Antwoord via info@rlvw.be.

0: is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In het secundair onderwijs komt er binnenkort een nieuw gratis lespakket over roken en vapen. Dat wijst jongeren op de gevaren en risico's en laat hen kritisch nadenken over het gebruik van sigaretten en e-sigaretten. 5 scholen hebben het pakket al met succes getest. De lessen zijn vooral bedoeld voor het tweede en derde middelbaar. Onderzoek heeft aangetoond dat veel jongeren rond die leeftijd beginnen met roken of vapen. Het kan in ons land tot 1,5 jaar duren voor goedgekeurde geneesmiddelen effectief op de markt komen. Dat komt vooral door lange onderhandelingen over de terugbetaling. Soms kiezen farmaceutische bedrijven er ook zelf voor om hun medicijnen niet te lanceren omdat ze niet genoeg winst kunnen maken. Zowat de helft van de ontwikkelde medicijnen komt daardoor uiteindelijk niet op onze markt. In Dilbeek is een poetsvrouw van 58 overleden nadat ze door het raam van een woning was gevallen. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. Wellicht is de balustrade gebroken toen de vrouw het tapijt wilde uitkloppen. Er loopt een onderzoek. Al maar meer mensen die in de buurt van Brussels Airport wonen klagen over zware geluidshinder. Volgens veel bewoners is de situatie zelfs onhoudbaar geworden. Vorige zomer zijn de vliegroutes veranderd en sindsdien vliegen de toestellen vaker over woongebieden. De Brusselse regering wil een snelle oplossing, anders stapt ze naar de rechter. De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Poetin ontvangen met een ceremonie in de grote hal van het volk in Peking. Beide leiders prezen hun samenwerking. China en Rusland hebben al 25 jaar een vriendschapsverdrag en willen dat verlengen. Het bezoek van Poetin duurt 2 dagen. Hij zal het met zijn Chinese ambtgenoot onder meer hebben over de internationale spanningen en over regionale kwesties. China is de belangrijkste handelspartner van Rusland. Xi Jinping is intussen ook al uitgenodigd in Moskou. Het wordt geleidelijk droger met opklaringen bij maxima rond 19 graden. Morgen krijgen we meer zon en kunnen we 23 graden halen. Daarna wordt het al maar warmer en zonniger. Vrijdag tot 27 graden.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ach, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16. En maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Jeroen Verkruijsen.

zomereind deze week, dus ik dacht, ik moet dringend de playlist aanpassen aan de omstandigheden. Shakira, La Tortura met Alejandro Sanz hier bij Land van Waas. Goedemiddag, Waasland werkt. Dat er is straks grote bezorgdheid over de markt in Sint-Niklaas. Hoor, de grote markt. Er is iets aan de hand, maar wat hoor je straks? Kijk, over zomer gesproken, ja man, Bob Marley.

0: Radio Land van Waas.
1: Hits en classics.
0: Dit is Radio Land van Waas.
2: Waasland. Werkt

0: contact na. En call me bij Land van Waas.
1: Waasland werkt.
0: Wat is er aan de hand met het gras op de Grote Markt van Sint-Niklaas? Ja, het is niet meer groen, het is eigenlijk een soort geelachtig groen geworden. En het is intussen voer voor discussie, zo blijkt ook online. Het zijn grasmatten die zijn gelegd in januari. Er is een testvak uitgegraven en de ondergrond blijkt nog vochtig genoeg. Ja, mensen zeggen op het internet, het wordt te kort afgereden. Er wordt te vaak op gesport en gespeeld. Van alles. Maar de stad gaat het bekijken en gaat mogelijk het gras wat bijmesten. Als eerste stap. We gaan het meemaken, maar goed, er komt een droge periode aan. Dus er zal ook moeten worden gesproeid. Of het zal nog sneller geel worden, vrees ik. Onze gele Grote Markt in Sint-Niklaas. Geel, hè? Met een G van geel.

0: We onderbreken de uitzending voor een vakbondsactie.
1: Met zometeen Shapeshifters hier bij Land van Waas met Incredible. Ook nog Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Angèle met Justice and What You Want komt er ook aan in deze vakbondsactie. En ook Phil Goshagi, You Little Thief. Eerst Martin Garrix en Dua Lipa in de vakbondsactie.

0: Shapeshifters en Incredible mochten deze vakbondsactie afsluiten. Morgen een nieuwe. Het recept ken je. Jij stuurt 5 hits en classics in. Ik draai ze en ik zwijg tussendoor. Ik hou mijn mond.
1: Waasland werkt!
0: En zometeen over een half uurtje ontknoping in de slimste Waaslander. Ik zoek het antwoord op de vraag. Welke superheld zegt vaak, met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid? Antwoord binnen dit in een half uur.
2: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Jeroen Verkruijsen.

Ik geef toe, je wordt hier niet echt vrolijk van. Maar het is toch een heerlijk nummer. Een soort kippenvelding eigenlijk van ABBA. The Day Before You Came bij Land van Waas in Waasland werkt met de soundtrack van je werkmiddag. En vooral het middel tegen elke middagdip. Na 3 uur meer Waasland werkt. En dit is The Rapture.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de UGent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de UGent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn benden mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Vink, ramen en deuren, in alle stijlen en kleuren.
4: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren, in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks. Elke zaterdagavond. 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Jeroen Verkruijsen.

0: bekendste pianoriffjes. Top 10 of zeg maar top 5 met Bruce Hornsby and The Range. The Way It Is in Waasland Werkt. Vrienden, tijd voor de ontknoping vandaag in de vraag van de dag.
1: De slimste Waaslander. Het is gebeurd.
0: We zaten in tekenfilmsfeer, eigenlijk in actiefilmsfeer. Met de superheld die we zochten, die vaak zegt: met grote kracht komt grote verantwoordelijkheid. Het was geen Bond zonder naam, nee. Het was Spider-Man. Ja, die zochten we. Morgen meer slimste Waaslander. Er is zo'n muzikale held. Eros is hier.

Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Ketnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Ketnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/ketnet. Binnenkort gaat Bohemian Productions in de Stadsschouwburg van Sint-Niklaas in première met de musical Chess. Hoewel Chess zich oorspronkelijk afspeelt tegen de achtergrond van de Koude Oorlog, kiest Bohemian Productions bewust voor een frisse, hedendaagse ensenering. Het creatieve team legt duidelijke parallellen met de actuele geopolitieke spanningen in de wereld vandaag. Het is ook groots in bezetting en beleving. Een 25-koppige cast wordt live ondersteund door een even groot orkest. Chess van 21 tot en met 24 mei in de Stadsschouwburg.

Insomnia bij John Newman. I'm Losing Sleep bij Land van Waas. Ja, dus Waasland werkt de soundtrack bij je werkmiddag. Je mag elke middag zelf uitkiezen wat ik ga draaien. 5 hits en classics. Ik draai ze altijd rond 3:50 in de vakbondsactie. En tussendoor zwijg ik, staak ik vandaar de vakbondsactie. En zometeen deze hier van David Bowie.

0: The Look van Roxette bij Landhavaas. Het is bijna tijd om op te hoepelen van zometeen Michiel met de achtertuin van de Waaslander. Maak er nog een fijne middag van. En vooral ook, hou je klaar voor een paar dagen zomersweer. Morgen kom ik met korte broek, dat is beloofd.
1: I give you ice cream cones and telephones and surfboards.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de UGent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de UGent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de traffiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn benden mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03-777-68-16.
3: Vink. Ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's think twice.
4: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Michiel Tiron.

Wist je dat de Zweden goed zijn in het maken van hits en het bewijs is gegeven? Dat was Ace of Base en The Sign, zomaar op een woensdagmiddag. Fijn dat je luistert. Dit is Land van Maas, de achtertuin van de Waaslander tot 6 uur. Met de Shack Attack en Dark is the Night. Allemaal welkom.

Kygo met Khaled & Griffin, Save My Love, is nog altijd de nieuwe plaat zomaar in de achtertuin van de Waaslander. De stad Sint-Niklaas heeft een nieuw voorlopig mobiliteitsplan klaar voor de omgeving van het toekomstige Vitas ziekenhuis. Aan de kruispunten van de N41 en N70 komen onder meer een fiets- en voetgangerstunnel, extra afslagstroken en aangepaste verkeerslichten. De ingrepen moeten het verkeer vlotter naar het nieuwe ziekenhuiscampus leiden. De werken aan het eerste kruispunt starten normaal in 2029. De opening van het nieuwe Vitas ziekenhuis is voorlopig gepland in 2032.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Half a Minute is al wat hij nodig heeft met Bianco. En daarvoor muziek van Gabriel Rios. We keren zometeen terug naar de jaren 80 met de legendarische band Simple Minds uit het album New Gold Dream. Draaien we zometeen New Gold Dream 81, 82, 83, 84. Legendarische popmuziek, maar eerst keren we terug naar de film The Bodyguard, I'm Every Woman, van Whitney Houston.

0: Radio Land van Baas. Regio Nieuws.
1: Op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas is nog maar net het nieuwe grasplein in gebruik of er duikt al een probleem op. Het gras dat normaal fris groen moet ogen vertoont een gelige schijn. Volgens de stad komt dat door het intensieve gebruik door bezoekers en de droge startperiode na de aanleg. Het stadsbestuur benadrukt dat de situatie nauw wordt opgevolgd en dat er indien nodig extra maatregelen komen, zoals bemesting. De populaire groene zone blijft intussen gewoon toegankelijk voor het publiek. En hoe zit het nu met de bouw van het nieuwe Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas? Als alles meezit, zouden de deuren moeten openen in 2032 aan de Neerkouter. Dat is langs de N41. Maar dat tijdspad hangt af van mogelijke juridische procedures die de bouw nog kunnen vertragen. Volgens het stadsbestuur zijn ingrepen aan de omliggende kruispunten cruciaal om het extra verkeer op te vangen. Zo komen er onder meer een fiets- en voetgangerstunnel onder de N41 en aangepaste verkeerslichten aan de N70 en Heimolenstraat. Het project voor de verhuis van het ziekenhuis loopt al sinds 2007. In Lokeren organiseert de stad deze zomer een vernieuwde zomerschool voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij taal en leren. Tussen 10 en 21 augustus krijgen zo'n 60 leerlingen uit het basisonderwijs intensieve begeleiding om hun Nederlands leerhouding en zelfvertrouwen te versterken. De zomerschool wordt opgezet in samenwerking met Theater Tomaat en combineert leeractiviteiten met speelse werkvormen. Volgens de stad wordt het project na afloop geëvalueerd en mogelijk verder uitgebreid. Een dodelijk verkeersongeval in Vraassenen heeft het leven gekost aan een 57-jarige begeleidster van een schoolbus uit het buitengewoon onderwijs. Het ongeval gebeurde gisteravond rond 5 uur, kort nadat de bus de laatste leerlingen had afgezet. Aan boord waren enkel nog de chauffeur en de begeleidster toen het misliep bij het oprijden van de provinciale baan, nabij de afrit van de E34. De schoolbus werd in de flank geraakt door een vrachtwagen en kantelde. De begeleidster overleefde de klap niet, de chauffeur raakte lichtgewond. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. The Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
3: De achtertuin van de Waaslander.

draaien niet alleen Don't You Forget About Me, maar ook die andere hit van de Simple Minds. Het bewijs is geleverd. New Gold Dream van Simple Minds. De nieuwe maatregelen tijdens de Lokerse feestweek zorgen voor discussie in de gemeenteraad. Terrassen moeten tijdens de weeknachten sluiten om 4 uur en vanaf 2:30 geldt een stilteuur. Ook de wandelpromenade aan de Grote Kaai gaat dicht en er komen extra wegversperringen voor de veiligheid. Oppositiepartijen vrezen voor meer overlast en een negatieve impact op de horeca en de bezoekers. Volgens de burgemeester zijn de regels nodig om het feest veilig en leefbaar te houden. Dit is zo een van die een beetje verloren hits van Rob de Nijs. Dit is dat heerlijke Huis in de Zon.

Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

Bazaar met Mathieu Terijn. Die samen op het podium stond met Pommelien Thijs en de Afwasdoom 5 keer. Dit was Maanlicht bij Land van Waas. Geen rezenplaat nog van Paul Young. Now I know what made Otis blue. In de achtertuin van de Waaslander. Goedemiddag.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een veertigtal pro-Palestijnse actievoerders heeft zich vanmiddag vastgeketend aan het gebouw van de U Gent. Eerder hadden ze de hele ochtend het rectoraat van de universiteit bezet. Ze kropen op het dak, besmeurden muren met graffiti en saboteerden beveiligingscamera's. Omdat er ook al langer sprake was van beschadigingen en wangedrag, startte de U Gent een procedure in kort geding. De actiegroep eist stopzetting van alle banden met Israëlische instellingen. Inmiddels heeft de politie alle actievoerders afgevoerd. Eén agent is daarbij gewond geraakt. Politie Westkust vraagt opnieuw extra middelen en steun van de federale politie om de trafiek met transmigranten het hoofd te bieden. Volgens het korps zijn benden mensensmokkelaars al maar agressiever tegen agenten en zetten ze zelfs ex-militairen uit Irak in om hen aan te vallen als ze een transport willen beletten. Dit jaar probeerden vanuit ons land al 33 bootjes met tientallen migranten naar het Verenigd Koninkrijk te varen. De federale politie zegt dat ze onvoldoende manschappen heeft om lokale taken ten volle te ondersteunen. In Itterbeek, deel van Dilbeek in Vlaams-Brabant, is een chauffeur van een schoolbus zwaar gewond na een botsing met een veegwagen. De man zat alleen in zijn bus. Er waren geen kinderen of begeleiders meer aan boord. De bestuurder van de veegwagen liep lichte verwondingen op. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog onduidelijk. De Belgische terrorist Mohamed Bakali, die 30 jaar cel uitzit voor zijn aandeel in de Parijse terreuraanslagen in 2015, mag van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank 6 keer op penitair verlof. Hij kan dus 6 keer, telkens voor 36 uur, de gevangenis verlaten. Het parket gaf negatief advies voor de maatregel, maar kan niet in beroep gaan. Bakali kreeg de maximumstraf omdat hij het logistieke brein was achter 6 aanslagen in Parijs en eerder een mislukte aanslag op een Thalys-trein beraamde. Er vielen in totaal 129 dodelijke slachtoffers. Stilaan meer opklaringen vanaf het westen en het kwik klimt vandaag al naar 19 graden. Vanaf morgen enkele dagen heel wat zachter en volop zon.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03-777-68-16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Michiel Tiron.

is een van die hits waarmee ze regelmatig hun optredens openden. En dat deden ze in der tijd op de wei in Werchter ook. Rolling Stones en Start Me Up. Je luistert naar Land van Waas op woensdagmiddag. Dit is de achtertuin van de Waaslander. En dit is die kleine uit Australië.

Olivia Dean. Toeval in love, voor haar dan toch? Schrijf het op in je agenda. 27 juni, Lokoda. Dat is de koopjesdag in Lokeren. Dat is op een zaterdag tussen 11 en 6 met 80 marktkramers. Je kan daar kopen aan die kraampjes bij de lokale handelaars. Tussen 11 en 6, Lokoda. 27 juni.

Frankie Goes to Hollywood en Relax. Laat gerust eens iets van jullie horen via de messenger van Facebook of via info@rlvw.be. En dat is ook het e-mailadres waar je al je informatie naar kan toesturen, mocht je iets organiseren. En dan stoppen we dat in onze lokale agenda. Die hoor je later nog in het programma. Homewrecker van Somber en Take Your Parachute and Jump van Something Happens.

0: Radio Land van Waas, regio nieuws.
1: Op de vernieuwde Grote Markt van Sint-Niklaas is nog maar net het nieuwe grasplein in gebruik of er duikt al een probleem op. Het gras dat normaal fris groen moet ogen vertoont een gelige schijn. Volgens de stad komt dat door het intensieve gebruik door bezoekers en de droge startperiode na de aanleg. Het stadsbestuur benadrukt dat de situatie nauw wordt opgevolgd en dat er indien nodig extra maatregelen komen, zoals bemesting. De populaire groene zone blijft intussen gewoon toegankelijk voor het publiek. En hoe zit het nu met de bouw van het nieuwe Vitas ziekenhuis in Sint-Niklaas? Als alles meezit, zouden de deuren moeten openen in 2032 aan de Neerkouter. Dat is langs de N41. Maar dat tijdspad hangt af van mogelijke juridische procedures die de bouw nog kunnen vertragen. Volgens het stadsbestuur zijn ingrepen aan de omliggende kruispunten cruciaal om het extra verkeer op te vangen. Zo komen er onder meer een fiets- en voetgangerstunnel onder de N41 en aangepaste verkeerslichten aan de N70 in Heimolenstraat. Het project voor de verhuis van het ziekenhuis loopt al sinds 2007. In Lokeren organiseert de stad deze zomer een vernieuwde zomerschool voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben bij taal en leren. Tussen 10 en 21 augustus krijgen zo'n 60 leerlingen uit het basisonderwijs intensieve begeleiding om hun Nederlands leerhouding en zelfvertrouwen te versterken. De zomerschool wordt opgezet in samenwerking met Theater Tomaat en combineert leeractiviteiten met speelse werkvormen. Volgens de stad wordt het project na afloop geëvalueerd en mogelijk verder uitgebreid. Een dodelijk verkeersongeval in Vraassenen heeft het leven gekost aan een 57-jarige begeleidster van een schoolbus uit het buitengewoon onderwijs. Het ongeval gebeurde gisteravond rond 5 uur, kort nadat de bus de laatste leerlingen had afgezet. Aan boord waren enkel nog de chauffeur en de begeleidster toen het misliep bij het oprijden van de provinciale baan, nabij de afrit van de E34. De schoolbus werd in de flank geraakt door een vrachtwagen en kantelde. De begeleidster overleefde de klap niet, de chauffeur raakte lichtgewond. De omstandigheden van het ongeval worden verder onderzocht.
2: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

Love Will Conquer All, Lionel Richie. 6:56, straks een hit uit die 80s, Fox the Fox. Met Precious Little Diamonds zijn de hits die alleen maar hier hoort. En verder onze lokale agenda. En deze hier, van Simon Webb, There Is No Worries.

0: winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op koolruid.be.
2: In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag zondag 31 mei van 10 uur tot 17 uur. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Vind plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug, wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis.
3: Land van Waas. The music sounds great.

Land van Maas met een ruim blik op al die hits uit de 80's. Dit kwam uit 1984, een hit in Duitsland, Nederland, Frankrijk en bij ons, dat was Precious Little Diamonds van Fox the Fox. En dit is nieuw platenwerk Ray en Hans Zimmer.

0: Bad van Lizzo. Geen Johan Waterschoot deze week, hij is met vakantie. Maar je hoort de non-stop versie van After Dinner. En daarna is er uiteraard Punch met Johan van den Berg, want het is weer woensdag. Maak er een heerlijke avond van en graag tot morgen. Er is volume ja, tot besluit van dit uur en hou me vast.
1: Niemand weet waarom de dag weer nacht wordt. Niemand weet waarom de zon nog schijnt.

0: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofty Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In de rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eulalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Een bouwplan? Daar houden we van.
4: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
3: Strak modern of landelijk klassiek?
4: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
4: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.
6: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.
7: Non-stop.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
3: Een muzikaal aperitiefje. Dit is After Dinner.

0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory. A trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: After Dinner met Johan Waterschoot.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de tweede van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In de rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eolalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
0: Deuren Von Veranda's. In eigen atelier geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaars Aluminium.
2: Waarom kies jij voor Vink Ramen en Deuren?
3: Bij Vink, een duidelijke en transparante offerte gaf bij ons de doorslag.
2: Voor de stiptijd en service die Vink levert.
3: Ah, voor het kwalitatieve en verzorgd werk dat ze afleveren. Hun eigen productie en maatwerk geeft mij gewoon vertrouwen.
0: Reserveer nu je toonzaalbezoek op 03-777-68-16 en maak kennis met onze hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Of bezoek onze website marcelvink.com.
4: Vink, ramen en deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur. Nele Bouwens komt naar Cultuurcentrum Lokeren op vrijdag 22 mei. Nele Bouwens en de zeven slagers, cabaretière en rasverteller Nele Bouwens neemt je mee naar het café van Tante José uit haar kindertijd. Vindt plaats dus in Cultuurcentrum Lokeren om 7:45. Info en tickets cultuur.lokeren.be. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaert aperitiefconcert. Reinaert keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis.

Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het

Programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18:30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

0: Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De PS-schepen voor huisvesting in Anderlecht ligt opnieuw onder vuur. Uit onderzoek door de openbare omroep blijkt dat de man Lofti Mostefa de toewijzing van sociale woningen in zijn gemeente voortdurend beïnvloedt, gelijkgezinde voorrang geeft en andere boycott. Mostefa leidt ook de sociale huisvestingsmaatschappij in Anderlecht, die eerder al negatief in het nieuws kwam door fraude en financieel wanbeheer. De stad Aalst heeft na geheime stemming zijn algemeen directeur Wim Leerman met onmiddellijke ingang ontslagen. De man was 13 jaar in functie en 8 jaar geleden kandidaat provincie-gouverneur. Hij kwam toen als sterkste uit de selectie, maar zag de functie naar Carina van Kouter gaan. Leerman trok toen zelfs naar de Raad van State tegen die beslissing. Wat er nu heeft gespeeld is onduidelijk. Het stadsbestuur wil niet communiceren over de beslissing. Belgen hebben vorig jaar samen 32 miljoen reizen gemaakt met minstens 1 overnachting. Dat berekende statistiekbureau Stadbel. 3 op 10 reizen vonden plaats in eigen land, met de kust en de Ardennen als traditionele koplopers. Het overgrote deel van de trips was buitenlands, met Frankrijk als populairste bestemming, gevolgd door Nederland en Spanje. In Toulon in het zuiden van Frankrijk zijn een vrouw van 38 en 3 jonge kinderen dood aangetroffen bij een flatgebouw. Ze stierven alle ter plaatse. De kindjes waren tussen 3 en 6 jaar oud. De vrouw, met in totaal 7 kinderen, was al een tijdje erg depressief. Volgens de politie gaat het om een wanhoopsdaad. Onze landgenoot David Goffin zal zondag niet aantreden op de hoofdtabel op Roland Garros. In de 2e van 3 kwalificatierondes verloor hij van de Brit Samuel in 3 sets. Goffin kreeg na afloop een staande ovatie van het publiek. Hij nam 14 jaar op rij deel aan het gravel-toernooi, dit jaar met een wildcard. Goffin is 35 en bezig aan zijn afscheid. In de rit 11 van de Giro heeft de Ecuadoriaan Jonathan Narváez zijn 3e etappezege gepakt en al de 4e voor zijn ploeg UAE. Hij klopte zijn medevluchter de Spanjaard Mas in een sprint met 2. De Portugees Eolalio blijft leider. Brede opklaringen vanavond en overal droog. Vannacht vrij zacht tot 11 graden. Morgen halen we 21 graden.
2: Ik en mijn vrouwke waren onlangs op zoek naar nieuwe ramen. Vrienden zeiden ons, ga eens kijken bij Vink. We zijn eerst eens gaan kijken op de website www.marcelvink.com. Vervolgens een afspraak gemaakt en een bezoek gebracht aan de toonzaal. Zo maakten we daar ook kennis met de prachtige woonveranda's van Vink. Met het vakkundig advies en de gedetailleerde prijsofferte was voor ons de keuze snel gemaakt. Vink, ramen en deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Telefoon 03 777 68 16.
3: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: De nummer 1 in hits en classics. Dit...

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de zones in Congo en Oeganda, waar een ebola-epidemie woedt, bevindt zich momenteel een 400-tal Belgen. Diplomatieke posten ter plaatse contacteren hen met informatie en een aantal preventieve maatregelen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De dienst raadt ook reizen naar beide landen af. Zondag riep de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uit voor een van de Congolese provincies. Bij de uitbraak gaat het om een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Er is de voorbije nachten nu al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Sinkse Voor in Antwerpen. De reuzenkermis opent zaterdag. In verschillende woonwagens van voorkramers zijn alle waardevolle spullen meegenomen door onbekenden. De politie is een onderzoek gestart en beschikt ook over camerabeelden. De uitbaters vragen om extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de Voor. In het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach beet. Frédéric Taquin verdwijnt na 9 seizoenen. Edward Still tekent een contract voor 3 jaar. Still trainde eerder onder andere Charleroi, KV Kortrijk en het Engelse Watford. Hij was ook heel even interimcoach bij Anderlecht. De UEFA gaat het format aanpassen van de Nations League en van de EK-kwalificaties. Dat moet voor meer spanning zorgen. Beide formules zullen meer lijken op die van de Europese clubtoernooien, die sinds enkele jaren ook uit 1 grote competitie bestaan, in plaats van meerdere groepen. De wijzigingen moeten over 2 jaar ingaan. En het graspollenseizoen is gestart, weer wat vroeger dan gebruikelijk. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. De concentraties gaan weer stilaan de hoogte in. Wie gevoelig is voor graspollen, kan al de eerste symptomen ervaren. Het hooikoortseizoen duurt doorgaans 8 tot 12 weken. Cienzano geeft op zijn site ook tips voor mensen met een allergie, zoals het dragen van een zonnebril of het wassen van haren voor het slapen gaan. Na een rustige en droge nacht keert de lente donderdag helemaal terug. Maxima klimmen al tot 21 graden en de zon schijnt volop. Vanaf vrijdag nog enkele graden warmer.
2: Dokter, ik loop er nu al weken mee. Ik raak er maar niet vanaf.
3: Ja, laat me eens kijken. Iets speciaals gedaan de voorbije week?
2: Wel, ik ben bij Vink langs geweest.
3: Oh, maar dan is het duidelijk, hè. U hebt een neus voor kwaliteit.
4: Vink Ramen en Deuren is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Daarom dragen ze ook met trots het label Reinaars Partner. Voor een vakkundige en verzorgde plaatsing met een neus voor kwaliteit. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Reserveer uw toonzaalbezoek op 03 777 68 16 of bezoek onze website marcelvink.com.
5: Vink, ramen en deuren.
4: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
5: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: In de zones in Congo en Oeganda, waar een ebola-epidemie woedt, bevindt zich momenteel een 400-tal Belgen. Diplomatieke posten ter plaatse contacteren hen met informatie en een aantal preventieve maatregelen. Dat meldt de FOD Buitenlandse Zaken. De dienst raadt ook reizen naar beide landen af. Zondag riep de Wereldgezondheidsorganisatie de internationale noodsituatie uit voor een van de Congolese provincies. Bij de uitbraak gaat het om een variant van het virus waarvoor nog geen vaccin of behandeling bestaat. Er is de voorbije nachten nu al 3 keer ingebroken op de terreinen van de Singse Voor in Antwerpen. De reuzenkermis opent zaterdag. In verschillende woonwagens van voorkramers zijn alle waardevolle spullen meegenomen door onbekenden. De politie is een onderzoek gestart en beschikt ook over camerabeelden. De uitbaters vragen om extra nachtelijke patrouilles in afwachting van de start van de Voor. In het voetbal heeft eerste klasser La Louvière een nieuwe coach beet. Frédéric Taquin verdwijnt na 9 seizoenen. Edward Still tekent een contract voor 3 jaar. Still trainde eerder onder andere Charleroi, KV Kortrijk en het Engelse Watford. Hij was ook heel even interimcoach bij Anderlecht. De UEFA gaat het format aanpassen van de Nations League en van de EK-kwalificaties. Dat moet voor meer spanning zorgen. Beide formules zullen meer lijken op die van de Europese clubtoernooien, die sinds enkele jaren ook uit 1 grote competitie bestaan, in plaats van meerdere groepen. De wijzigingen moeten over 2 jaar ingaan. En het graspollenseizoen is gestart, weer wat vroeger dan gebruikelijk. Dat meldt Gezondheidsinstituut Cienzano. De concentraties gaan weer stilaan de hoogte in. Wie gevoelig is voor graspollen, kan al de eerste symptomen ervaren. Het hooikoortseizoen duurt doorgaans 8 tot 12 weken. Cienzano geeft op zijn site ook tips voor mensen met een allergie, zoals het dragen van een zonnebril of het wassen van haren voor het slapen gaan. Na een rustige en droge nacht keert de lente donderdag helemaal terug. Maxima klimmen al tot 21 graden en de zon schijnt volop. Vanaf vrijdag nog enkele graden warmer.
0: Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.